0: Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Een berichtje voor de kalender. Op zaterdag 7 november is er een Back to the 80s avond in Café Huis den Hoek in Haastrecht. De aanvang is 's avonds om 9 uur en Jeroen die zorgt voor de muziek. U bent van harte welkom.

0: info.
1: Een bericht van de Haarsterse Kring. Dag luisteraars, de Haarsterse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober het G-festival Krimpen de Waard. Het evenement is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een middag- en een avondprogramma. De G staat voor gelijkwaardig, gezellig en geweldig. Entreeprijs voor zowel het middag- als het avondprogramma, €5 per persoon. Het gebeuren vindt plaats aan de provinciale weg 107B in Haastrecht. De middag is van 4 tot 6 en de avond van 7 tot 9.

0: non-stop muziek en info. Dit is RTV Krimpen en Waard.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

meubele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groene Hart een Bach-concert. En dat gebeurt in de grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in

0: Heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een inwonersbijeenkomst in Stolwijk. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard organiseert op 6 oktober een inwonersbijeenkomst in de nieuwe Polderkamer in Stolwijk. U kunt dan meedenken en meepraten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is 's avonds om 7 uur. Meld u zelf aan via de website www.hhsk.nl/aanmeldennajaar.

0: info.
1: Rondje Kunst in Schoonhoven. Dag luisteraars, zaterdag 3 en zondag 4 oktober, 2 dagen lang, wordt voor de 8e maal het Rondje Kunst gehouden. Tijdens dit 2-daagse evenement in Schoonhoven openen 32 beeldend kunstenaars en edelsmeden hun ateliers of tonen ze hun werk op bijzondere locaties in de binnenstad. Aan de hand van een routekaart komen bezoekers langs de opengestelde plaatsen. Alle informatie lees je op rondjekunstschoonhoven.nl. En de tour is op beide dagen 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7.

0: terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders?
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een pubquiz in Haastrecht. Dag luisteraars, op vrijdag 9 oktober voor de liefhebbers... de Concordia pubquiz in Theater Concordia in Haastrecht. Begint om 8:30 en de kaarten die kosten €35 per team. Te bestellen via theaterconcordia.nl en daar tref je ook alle informatie. Veel plezier op vrijdagavond 9 oktober.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: regio-info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhovens een kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariskasmiljoen.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht uit Haastrecht. Dag luisteraars, de protestantse gemeente Haastrecht die organiseert op zondag 4 oktober een avond van muziek, aanbidding en ontmoetingen. Dit allemaal onder het motto God ervaren. Het begint om 7 uur 's avonds in de kerk aan de Hoogstraat in Haastrecht. De toegang is gratis, na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.

0: regio-info.
1: De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de verliste zangers en Atje. U kent hem nog wel, van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt, maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

0: regio-info.
1: De banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan werkzoekenden en mensen die eraan toe zijn een volgende stap in loopbaan te maken. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 9:30 's morgens, 10:30 of 11:30. Dat kan via de website van Werkcentrum Midden-Holland. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan de redactie @rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2 uur 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
3: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
2: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
4: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zit ik hier en zeg: we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Also is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
2: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

info. De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de omleiding.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
3: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen en ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
2: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Lide Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groenhart een Bach-concert. En dat gebeurt in de grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2 uur 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
3: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
2: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Beluisteren Waard. Presentatie: Gert van den Berg. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.

lekker plaatje, zo aan het begin. Een maandagmorgen, het is 28 september en hele goedemorgen. Dit is RTV Krimperwaard met Goedemorgen Krimperwaard. Het dagelijkse programma, elke werkdag tussen 9 en 12 uur. Elke dag een andere presentator, maar wel muziek en informatie. En dat hoort bij een lokale omroep. Dat heb ik nog even gehoord. Afgelopen zaterdag was ik samen met meneer Knossen, onze voorzitter of directeur. En Dirk Molenaar in Hilversum. Dat was weer zo'n lokale inspiratiedag voor lokale omroepen. Dat was heel interessant altijd. En ook heel gezellig. Hartstikke leuk allemaal. Maar we zijn er weer. Het is maandagmorgen. Het is 6 over 9. Het is 16.

0: regenpak maar even aantrekken dan. Maar goed, het is niet koud. Het is best wel een lekker temperatuurtje. Dus we gaan het een beetje afwachten. Ja, ik zei het al, muziek en informatie als u wat te melden hebt. Ik zie het lampje branden hiernaast bij de redactie. Dus ja, Billy is er ook. Dus als u wat te melden heeft, kunt u dat zo doorgeven. Dan staat dat binnen een hele korte tijd op de kanalen van RTV Krimperwaard. En als u nog wat tips heeft voor onze radioprogramma's of tv-programma's, waar zich nou zo'n leuk item noemen, eens aandacht aan besteden, gewoon even mailen naar redactie@rtvkrimperwaard.nl. Nou, ik heb hier een hele stapel informatie liggen en wat platen meegenomen. Ook nog wat zonniger, want ja, het wordt toch een beetje lekker weer allemaal. Ja, helaas vandaag geen Adrie Oudenes. Die had even wat andere dingen te doen. Maar goed, we wensen veel succes. En tot de 12 uur de klok gaan wij doen hier bij RTV Krimperwaard.
1: Goedemorgen, Krimperwaard. Wakker worden met een glimlach. Streekinformatie. 10 uur bakkiestijd. Wij praten over van alles en nog wat. Goedemorgen, Krimperwaard. Presentatie Gert van den Berg.

0: Ik die van jou.
1: Ze hebben er altijd wel zin in, die Emma Heesters. Dat was ze met Hartebreker hier bij RTV Krimperwaard. Draaien we eigenlijk speciaal een beetje voor Bram Geurts uit Schoonhoven. Want die heeft afgelopen donderdag een koninklijke onderscheiding gekregen voor het alle vrijwilligerswerk wat hij doet en heeft gedaan. Hartstikke mooi, van harte gefeliciteerd. U luistert waarschijnlijk toch ook wel naar RTV Krimperwaard, denk ik. Een nieuw vast energiecontract afsluiten is duurder geworden. Maar ook huishoudens met een dynamisch contract, want die dachten altijd, wij hebben het goed voor elkaar. Ja, helaas voelen ook de hogere stroomprijzen. De gemiddelde kale stroomprijs is deze maand ruim 2 keer zo hoog als dezelfde periode vorig jaar. Ja, dat heb je natuurlijk ook met die benzineprijs. Het is niet normaal. En ze hadden net in het nieuws al over, ja, dat heel veel mensen in het buitenland gaan tanken. Dan heb ik toevallig een dochter wonen in Breda. En dan is het altijd maar 1 kilometer of 10 rijden naar België. Ja, dan ga je toch even tanken. Ja, je denkt toch allemaal toch een beetje aan je eigen portemonnee. Je kan je euro maar 1 keer uitgeven. En als het toch tussen de 40 en 50 cent...

0: liter scheelt.
1: Ja.
0: Kan je daar net weer een kratje bier voor kopen. Of een paar broden, of ga zo maar door. Ja, we moeten een beetje keuzes maken in het leven, luisteraars. Zo is het nou eenmaal. En iedereen kijkt toch een beetje naar zijn eigen portemonnee.

later bij RTV Krimperwaard. Moet nog even Dirk Molenaar aan de lijn. Die zat in de auto te luisteren naar RTV Krimperwaard. Als je nou dat geluid van RTV is op DAB Plus te horen, zeer goed ontvangen. En laten we hopen dat het zo groot mogelijk gebied blijft. Want dat willen we graag natuurlijk. Want het is leuk om radioprogramma's te maken. En het is ook altijd heel erg leuk als de mensen dat goed kunnen ontvangen natuurlijk. Ja, en had natuurlijk weer een leuk verhaal. Dat hij natuurlijk weer in een elektrische auto rijdt. En dat de baas dat allemaal weer betaalt. Dat hij niet naar België hoeft om te tanken. En ga zomaar door. Ja, je hebt altijd baas boven baas natuurlijk, luisteraars. En ook hij kijkt best wel naar zijn eigen portemonnee. Maar het is natuurlijk altijd makkelijk. Dat zie ik ook met mijn schoonzoon. Die heeft een auto van de zaak. En dan zeg ik wel eens, joh, nou, daar ging er is de benzine goedkoper. Ja, maakt het niet zoveel uit. Hij hoeft het toch zelf niet te betalen. De baas betaalt. Ja, dat kan zo gebeuren. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt voor het bekendmaken van de overdracht van twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen. Volgens Zuid-Korea hadden beide landen afgesproken om de overdracht geheim te houden. Maar dat schijnt niet gebeurd te zijn. En Zelensky maakte vorige week tijdens een toespraak bij de Verenigde Naties bekend dat de twee Noord-Koreaanse soldaten naar Zuid-Korea waren gebracht. Dat was schijnbaar een soort geheimpje of zo. Maar hoe het verder uitpakt, dat weten we nog niet. We wachten rustig af en zodra we het weten, dan hoor je het hier bij RTV Krimperwaard. Hier is de Fast Car. Om 9:15. Misschien moet ik de klok even gelijk zetten. Je weet het maar nooit. Het was net de accu leeg.

0: origineel van Tracy Chapman. Dat is al van jaren geleden, volgens mij de jaren 80 al. Dus iets rustiger, maar ook een hele leuke plaat. Het ging dus allemaal over de Fast Car hier bij RTV Krimperwaard. En dat allemaal op maandagmorgen. Heel fijn dat je luistert. En we hopen dat je lang blijft houden de hele dag op RTV Krimperwaard. Want ook in het non-stop zit gewoon hele leuke muziek. Al zeg ik het zelf. En een beetje de regio-info ertussendoor. Dus we houden je een beetje op de hoogte wat er allemaal gebeurt. En we hebben natuurlijk ook nog het wereldnieuws. Dus wat dat betreft, ja, gewoon op RTV Krimperwaard laten staan. Komt er dik voor elkaar. En tussendoor zou je dan een keertje naar RTV Krimperwaard TV kunnen kijken. Want daar gebeurt natuurlijk ook van alles. 24 uur per dag. Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah vanwege het handelsverbod in. En dat gebeurt vanwege het handelsverbod op de producten uit de bezette westelijke Jordaanhoeve. Vorige maand werden om die reden ook twee Nederlandse vertegenwoordigers uit het internationale steuncentrum voor Gaza gezet. Ik wist helemaal niet dat er een steuncentrum was, maar goed, ze zijn eruit gezet. En de diplomaten krijgen nog een week de tijd om hun documenten in te leveren. En daarna komt hun status als diplomaat te vervallen. En hebben ze geen voorrechten meer en moeten ze ook gewoon een paspoort laten zien en dat soort dingen. Als ze reizen per vliegtuig of zo en ze zullen misschien wel uitgezet worden. Ja, het wordt er niet gezelliger op in de wereld wat dat betreft. Ik weet het niet. Ze geven zonnige muziek op vandaag en zonnig weer. Dus daarom draai ik ook maar wat zonnige muziek hier op de radio bij RTV Krimperwaard.
1: Goedemorgen!
0: Goedemorgen!

0: Zonnige muziek op de radio van El Martino en Vol Aar. Want ja, het wordt toch een beetje aardig weer. We hopen dus dat we onze weerman nog even aan de lijn krijgen. Hij heeft het hartstikke druk, want dat is natuurlijk met heel veel medewerkers van RTV Krimpen en Waard. Dat zijn gewoon vrijwilligers. Die hebben gewoon normaal een baan. En die moeten dat tussendoor even doen. Dus de ene keer gaat het wat makkelijker dan de andere keer. Hij zat weer helemaal in de cijfers. Hij had het hartstikke druk. Dus als hij een gaatje hebt, dan komt hij nog. En anders moeten we het helaas doorschuiven naar morgen. Het is niet anders. Maar ik heb hier wel een berichtje. Want de komende week kun je je zomerkleren weer uit de kast trekken. Het wordt warm en zonnig met temperaturen tot 29 graden. En dat komt zo laat in het jaar zelden voor. Daarmee bestaat kans dat er oude records worden verbroken. Het vorige record van 29 september, dat is dus morgen, stamt uit 1934. En het record van 30 september is iets minder oud, namelijk uit 1975. Zo'n warme nazomer is dus best wel uitzonderlijk. Dus maak daar gewoon gebruik van, want je weet het maar nooit.
1: Zomerknaller, het zomergevoel op jouw radio. Snik heet de beste. Dit is jouw zomerstation.

0: Ze komen uit België en ze maken lekkere muziek. En zeker op een, maar morgen om een paar minuutjes. Voor de klok van 9:30 hier bij RTV Krimperwaard. Reality. Ja, we hebben nog een berichtje, luisteraars. Want je mag zo'n powerbank mag je wel meenemen in het vliegtuig. En je mag hem alleen niet opladen. Ja. En nou is het dus weer een in de fik gevlogen, want een vliegtuig van de Duitse maatschappij Lufthansa moest afgelopen zaterdagavond uitwijken naar Lyon, omdat een powerbank in brand was gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen het apparaat vlam vatte in de buurt van een stoel. Staat nou niet erbij of die toevallig opgeladen werd, maar het is toch best wel linker soep allemaal. En het is altijd wel handig als je zo'n ding bij je hebt. Maar ja, misschien moet je hem leeg meenemen dat je dan op je vakantiebestemming oplaadt. Ja, het is maar even een tipje hier bij RTV Krimperwaard. Maar houd daar dus een beetje rekening mee, want je hebt er allemaal niks aan. Ga een muziekje draaien, een lekker muziekje hier bij RTV Krimperwaard.
1: Het is maandag, Gert van den Berg, RTV Krimperwaard.
0: Dit is een lekkere, gouden oude...

0: vragen Eswin Otter nog even lopen. Onze wijkagent die gaat even langs op school. Wat er allemaal precies aan de hand is, weten we niet. Maar dat is altijd wel leuk dat hij de jeugd toch een beetje vertelt hoe het allemaal zit met de politie. En hopen dat ze daar dan ook nog een beetje respect voor hebben. Want tegenwoordig is dat er niet zoveel meer respect. We moeten meer respect tonen, luisteraars. Zo is dat er eenmaal. Het is iets over 21:30. Je luistert naar RTV Krimpermaard. Ik heb zo nog even een berichtje voor je. Dat gaat over Britsen. Want er kan weer gebritst worden in de Krimpermaard. Dat kon altijd al natuurlijk. Maar er is weer een nieuwe beginnerscursus. En die gaat binnenkort beginnen. Je moest je eigenlijk al aanmelden. Maar goed, dat zou misschien vandaag ook nog wel even kunnen. Dan bel je gewoon even met Henk Uitenboogaard. 06 83 44 30 60. Dat is 06 83 44 30 60. En dan kom je in aanmerking. Ze gaan beginnen in, misschien wel in Bergambacht, in Berkenwoude, in Schoonhoven. Er is ook nog een gratis proefles. En het kost €65, inclusief lesmateriaal, voor 9 wekelijkse lessen. Het schijnt best heel goed voor je te zijn. Mijn buurvrouw doet het ook. En ja, dan gebruik je toch in die keer je hersens een beetje. Ja, dat is zo. Die moet je dus best wel vaak gebruiken. En dat is heel goed. Dus mooi gewoon misschien even doen. Misschien is het leuk om daar eens een keertje over na te denken.
1: Ik blijf altijd vrijgezel.
0: Nou, ik niet hoor.

0: Tijd vrijgezel, nou, ik niet hoor.
1: Goedemorgen.
0: Oh, goedemorgen. Fijn dat je luistert naar TV Krimperwaard. Na de volgende plaat hebben wij een gesprekje met wethouder Irma Bultman. En dat gaat over de waarderingstoer. Er worden namelijk weer prijzen uitgereikt aan projecten, vrijwilligersprojecten. En dat gaat allemaal gebeuren in november, maar je kan nu al mensen nomineren. Daar gaan we zo even over praten. Maar eerst hebben we nog een berichtje. Want bij Lobith is gisteren het laagste waterpeil ooit in de Rijn gemeten. De waterstand was 6,10 meter. En dat is 2 centimeter lager dan het vorige record van afgelopen augustus. Dan zou je toch zeggen dat het heeft zat geregend. Maar ja, dat water komt natuurlijk allemaal uit het buitenland vandaan. En daar is er misschien minder ijs gesmolten. Of misschien heeft het daar minder geregend. In ieder geval, het is dus allemaal een beetje veranderd. We gaan de Travis draaien. En Hold Back the Night.

0: luisteraars, aan de telefoon heb ik wethouder Irma Bultman. Irma, een hele goede morgen. Ik zag dat er al bijna weer een jaar voorbij is, want het is weer tijd in november voor de waarderingstournee. Waarom vindt de gemeente het zo belangrijk om de vrijwilligers in de Krimprawaard in het zonnetje te zetten?
1: Ja, het is inderdaad alweer een jaar geleden. Maar het is wel elk jaar een feestje. Ik zeg wel eens, het is de leukste dag van het jaar. Voor mij in ieder geval als wethouder. Ik mag het al een aantal jaar doen. Het is een dag met enorm veel enthousiasme en enorm veel blije gezichten. En het mooie is, en daarom doen we deze tournee ook, hoe mooi is het als mensen zich inzetten voor elkaar, voor de samenleving, voor een club of voor een gebouw of voor iets anders in de samenleving. En dat willen we nog steeds blijven waarderen. En er komen elk jaar gelukkig nog steeds ook heel veel nominaties binnen. Maar het is natuurlijk gewoon fantastisch dat iedereen voor elkaar klaarstaat. En dat men voor hun eigen dorp, voor hun eigen stad, voor een eigen club iets wil doen. En dat geeft natuurlijk ook vaak heel veel terug aan mensen, vrijwilligerswerk. Dus je ziet altijd heel veel enthousiasme en hele leuke dag altijd.
0: Ze zeggen altijd dat het vrijwilligerswerk is een beetje de kurk waar de hele Krimprawaard een beetje op drijft. Want als dat er niet zou zijn, dan zullen er ook heel veel dingen en activiteiten niet zijn, denk ik.
1: Absoluut. Nou, we zien natuurlijk ook wel afgelopen week ook nog weer in het nieuws dat natuurlijk ook gewoon bepaalde problematieken in de samenleving, hè? Individualisme, maar ook eenzaamheid wat toeneemt. Polarisatie. Het lijkt soms wel eens alsof we het samenleven met elkaar zijn verleerd. Juist vaak ook bij verenigingen, bij mooie stichtingen en heel veel van dit soort activiteiten zie je juist dat mensen ook met elkaar in contact komen. En eigenlijk is dat ook de kern ook wel van het samenleven. Dus mensen ontmoeten elkaar ook vaak bij dit soort activiteiten. En vandaar dat het ook inderdaad de kurk is waar we met elkaar opdraaien. En het cement ook van de samenleving.
0: En op 27 november gaan jullie 11 cheques van 1000 euro uitreiken aan clubs of verenigingen. Dan vraag ik me wel eens af, het wordt alweer een paar jaar gedaan dit, die waarderingstournee. Ja. Hebben we alle clubs en verenigingen nog niet gehad? Of zeg jij van nou, we kunnen nog jaren vooruit?
1: Nou, we kunnen denk ik nog wel aardig wat jaren vooruit. Want er komen ook natuurlijk vaak nieuwe initiatieven. Er zijn elk jaar ook weer een aantal nominaties die, ik ben inmiddels ook al ruim 4 jaar wethouder en daarvoor raadslid geweest. Dus dan denk je dat je de Krimprawaard best wel heel erg goed kent. Maar er zijn elk jaar ook weer hele leuke initiatieven die worden doorgegeven die bij ons soms ook nog onbekend zijn als gemeente. Er zijn natuurlijk ook vaak vanuit diverse stichtingen meerdere activiteiten en worden ook regelmatig wat nieuwe activiteiten opgegeven via de nominaties. Dus we kunnen denk ik echt nog wel even vooruit. En natuurlijk naast de 11 projecten hebben we ook nog de vrijwilliger van het jaar en de jonge vrijwilliger van het jaar. Dus er zijn 11 prijzen voor een project of voor een activiteit. Hoeft overigens niet per se vanuit een vereniging of een stichting te zijn. Dus kan ook bijvoorbeeld een heel mooi buurtinitiatief of iets dergelijks zijn. En daarnaast dus ook nog de vrijwilliger en de jonge vrijwilliger van het jaar die we die dag bezoeken.
0: Ja, als de luisteraars nu zitten te luisteren en denken, ik wil wel iemand nomineren. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe kan je dat doen?
1: Kan via onze website, krimprawaard.nl/nominaties. Daar vind je ook een lijstje waar het aan moet voldoen. Want er zijn natuurlijk wel wat voorwaarden en eisen. Maar daar kun je iemand of een project of een initiatief opgeven. En dan gaat de jury, waar ik ook in mag zitten, samen met een raadslid en met iemand van de adviesraad Sociaal Domein, gaan wij ons daar in november over buigen. Want opgeven kan tot 2 november.
0: En daarna gaan jullie op 27 november, jij en de burgemeester, weer door de hele Krimprawaard. Wij gaan meestal ook altijd mee van RTV Krimprawaard. Om die cheques uit te reiken. Heel leuk allemaal.
1: Zeker.
0: Nou hoor ik nog wel eens van clubs en verenigingen dat ze heel vaak problemen hebben met het vinden van nieuwe bestuursleden. Maken jullie dat ook mee? En kan de gemeente daar ook nog iets in doen?
1: Zeker. Ik kom best vaak ook bij verenigingen. Spreek ook veel met besturen. Er zit wel veel verschil tussen besturen, moet ik zeggen. Bij het ene bestuur gaat het veel makkelijker dan bij de andere. Is ook niet altijd per se een vinger achter te leggen waar dat op zit. Als het gaat om de sport- en cultuurverenigingen, dan kan Team Sportservice ze ook helpen met nadenken van hoe zorg je nou voor dat je je leden ook enthousiast krijgt voor bijvoorbeeld het bestuurslidmaatschap. En we hebben ook via welzijn hebben we de vacaturebank waar mensen kunnen opgeven. Maar het blijft best een uitdaging, omdat het bestuurslid zijn is niet altijd, is ook gewoon natuurlijk liefst werk op papier vaak. Je krijgt soms ook best wel wat voor je kiezen. Het wordt er ook niet makkelijker opgemaakt soms in Nederland, moet ik heel eerlijk zeggen. Met alle eisen en formulieren die dan ook moeten worden voldaan. Maar we proberen in die zin via Team Sportservice en via ook welzijn, maar ook door zelf als gemeente De vrijwilligersverzekering die hebben wij als gemeente afgesloten voor onze verenigingen en stichtingen. Nou, proberen we dat te stutten en te steunen. Maar het begint natuurlijk bij dat mensen die actief zijn bij een club of bij een vereniging, nou, met elkaar ook die verantwoordelijkheid willen dragen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn, vorig jaar een grote voetbalclub met 600 leden konden geen nieuwe voorzitter vinden. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met dat mensen zelf ook opstaan en zeggen, wij willen met elkaar ook verantwoordelijkheid dragen om, ja, toch ook vaak verenigingen die vaak al tientallen jaren bestaan, om die in het leven te houden. Ja, dat moet je uiteindelijk wel met elkaar doen. We kunnen daar als gemeente, maar ook via Team Sportservice en Welzijn, allerlei cursussen, trainingen, webinars aanbieden om in ieder geval de kennis te vergroten en dergelijke. Maar uiteindelijk moeten de mensen natuurlijk ook zelf doen met elkaar. Maar wat wij daarin kunnen doen, dat proberen we te doen als gemeente.
0: Nou, nog even een keertje, luisteraars. Nomineer iemand als vrijwilliger of clubs of verenigingen. Dat kan tot 2 november dus via de website van de gemeente Krimpenerwaard.
1: Zeker.
0: Oké. Irma, hartstikke bedankt.
1: Hetzelfde. Tot ziens.
0: Dag.

0: Jewels.
1: Ja, je moet overal even de tijd voor nemen. Daar gaat die plaat ook over. Dat allemaal om, ja, zeg maar, 12 minuten voor de klok van 10 uur... het koffiezetapparaat zou aangezet kunnen worden, zeg maar. Als je nog zo'n oude hebt, weet je wel, die even moet trekken. Dat is toch wel de lekkerste koffie, zeggen we altijd. Maar dat heeft niet iedereen mee, want iedereen die heeft tegenwoordig zo'n petje... of zo'n kopje, zo'n aluminium bakkie. Ja, ze zeggen toch dat iets met wat een filterzakje gedaan is... dat is toch beter weer voor je, schijnt. Maar ja, ik weet het ook niet zeker. U moet er zelf maar een beetje, ja... van kijken wat u goed doet. Maar in ieder geval, een bakje koffie is altijd lekker. Ook weer niet te veel natuurlijk. Ik las toevallig ergens van de week dat een 5-6 bakjes per dag, dat is toch wel het maximum. Want anders is het ook weer niet gezond. Nou is er weinig gezond tegenwoordig natuurlijk. Maar je moet gewoon een beetje opletten. En dat moeten we met z'n allen maar even doen. Ruim 2 op de 5 jongeren in Nederland voelt zich eenzaam. Toch blijven ze zoeken naar contact. Maar dat lukt helaas niet altijd. Ruim 40% van de Nederlandse jongeren tussen de 15 en 25 jaar voelde zich in 2025 wel eens of enorm eenzaam. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Het percentage is iets hoger dan de afgelopen jaren. En waar het dan door komt, dat weet men weer niet. Maar ja, ja, sluit je aan bij een club of vereniging, dan heb je altijd weer contact met andere mensen. Ja, dat heb je ook als je gaat verhuizen natuurlijk. Gewoon lid worden van een club of vereniging en dan kom je er vanzelf een beetje in. Is maar een tip voor mij. Ik heb er ook niet veel verstand van, maar je kan ermee doen wat je wilt. Wij gaan ABBA even draaien en Lay All Your Love On Me. Dat allemaal hier bij RTV Krimperwaard in Goedemorgen Krimperwaard.

0: blijft toch tijdloze muziek, hè? De Abba's waren dat met Lay All Your Love On Me bij RTV Krimperwaard. En dat in Goedemorgen Krimperwaard. Fijn dat je luistert. Hou hem gewoon gezellig aan. We zijn gezellig bij een praatje en een plaatje. Nou, wat wil je nog meer? Wat koffie erbij? En misschien ben je aan het werk, of misschien is je gewoon thuis, of misschien ben je huiswerk aan het maken, of misschien is er wat anders aan de hand. Misschien ben je wel met pensioen. En daarover gesproken, Frits Wester wil nog lang niet met pensioen. Ik moet er echt niet aan denken, zegt de 64-jarige politiek verslaggever van RTL afgelopen zaterdag in de Telegraaf. Ik ben nog zo fit als een jonge aap. Nou ja, dat ben ik ook. Ja, dat zijn misschien wel meer mensen. Pensioen associeer ik met vreselijke dingen. Een hartaanval, andere ziektes en kleinkinderen. Nou, wat er nou mis is met kleinkinderen, is toch hartstikke leuk. Ja, ik heb ze ook en ik word er gewoon altijd wel een beetje blij van die kleinkinderen, hoor. Ja.
1: Hallo mensen van de radio, hier is mijn opa, Gert van den Berg. Opa op de radio. Luister eens wat een leuk liedje zeg.
0: Terug in de tijd met een lekkere Nederlandstalige plaat. Papi loopt toch niet zo snel. Speciaal voor Frits Wester, die fitte man.

Chicken en Poppy loopt toch niet zo snel. Leuke muziek, die stond in de jaren 70 gewoon in de hitparade, gewoon in de top 40 en de Radio Noordzee top 50. Het zijn gewoon leuke platen, maar goed, je hoort ze niet zo vaak meer, daarom dacht ik, ik draai hem even. De hitte van de afgelopen zomer kostte de Nederlandse economie naar schatting 9,2 miljard. En wij behoren daarmee tot de 5 zwaarst getroffen Europese economieën. Het gaat niet zozeer om directe zichtbare schade, zoals oogsten die mislukten, of schade aan de infrastructuur, maar vooral productieverlies. Nou ja, ja, we kunnen er weinig aan doen. Het is nou helemaal zo en het is niet anders. Wij gaan op naar het nieuws van 10 uur. Even bakkie doen, van naar de wc. En dan zijn we zo weer bij u terug.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan. Goedemorgen, Krimp en de Waard. Wakker worden met een glimlach. Streekinformatie. 10 uur bakkiestijd. Wij praten over van alles en nog wat. Goedemorgen, Krimp en de Waard. Presentatie Gert van den Berg.

Gaydam. Reach out and I'll be there. Houd nummer van de Four Tops. Hij lag in het bakkie en ik denk, ik haal hem er even uit. We gaan hem even draaien bij TV Krimpermaat, want dat zeggen we ons vaker. Ik maak best wel gebruik van cd's. Hartstikke leuk, ik had vroeger al mijn singeltjes, maar ja, dat nam zoveel ruimte in. En die bleven hangen en die sloegen over en zo. Dus ik zit tegenwoordig wat meer op de cd's.

0: Rutger van Barneveld met zon, zomer en strand. Nou ja, heel veel mensen zijn alweer druk bezig met de najaarsvakantie. Dat is alweer over een week of 3, 4 alweer. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. En er zijn ook heel veel mensen die zijn alweer druk bezig met de kerst. Misschien gaan ze met de kerst wel weg. Of wie komt er met de kerst eten? Of waar gaan we eten? Dat zijn allemaal dingen waar we mee bezig zijn. Ook al met oud en nieuw. Hoeveel oliebollen gaan we halen? Hoeveel appelbillets? Hebben we nog vuurwerk? Nou, in de Krimpermaard hebben we dat niet. Want de Krimpermaard, de gemeente Krimpermaard, staat deze jaarwisseling echt geen uitzonderingen toe op het vuurwerkverbod. De burgemeester zegt volgend jaar opnieuw te bekijken wat mogelijk is. En de omliggende gemeenten zoals Zuidplas en Kapel aan de IJssel, die hanteren dezelfde lijn als Krimpermaard. Dus misschien volgend jaar. Maar ja, ik kan me niet voorstellen, hè, want andere jaren mocht dat ook niet. En dan ging men toch vuurwerk afschieten. En het schijnt ook heel moeilijk te handhaven zijn. Als die Eswin Otter nog eens komt, gaan we daar nog eens even over praten. Hier in de studio bij RTV Krimpenerwaard. Want ik ben wel zeer benieuwd.
1: RTV Krimpenerwaard. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Met onder andere informatieve programma's. Zoals Goedemorgen Krimpenerwaard. De Waard op de Kaart. En de Lunch en Brunch Expo. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Kortom, uw lokale omroep RTV Krimpenerwaard. Inmiddels een begrip in de regio.
0: Speciaal voor jou, Johan Spruit. Zit aan de koffie met een lekker koekie erbij en een lekker muziekie. En dan heeft hij het helemaal naar zijn zin.

Speciaal voor Johan Spruit en ook een beetje voor zijn schoonzoon natuurlijk, voor Roel, die regelmatig in de studio zit achter de techniek. Daar zijn we ook blij mee. En als u denkt van, joh, misschien is dat voor mij ook wel eens wat, achter die knopjes en dan een beetje mensen helpen die dan een programma presenteren. Ik doe het dan zelf, want dat vind ik dan lekkerder. Maar goed, er zijn heel veel mensen die dat fijn vinden als een ander dat doet. Dan moet je gewoon eens een keertje langskomen in de studio van RTV Knippelwaard. En dan kan je zien hoe het gaat. En misschien denk je, nou, dat heb ik altijd al willen doen. Dat vind ik een leuke hobby. En misschien denk je, nou, misschien wil ik het ook wel eens mij gaan presenteren of zo. Want bij de sport en zo zoeken ze ook allemaal nog mensen, verslaggevers, technici en ga zo maar door. Dus als dat wat voor je is, neem gewoon eens contact op met RTV Knippelwaard. Bel gewoon even 0182 89 0182. En dan komt het dik voor elkaar. En dan zorgen we dat je hier eens een beetje aan de gang kan. Dan gaan we je een beetje helpen. En daar zijn we blij mee, want wij zijn er ook weer mee geholpen. Dus ja, er is nog een subsidie voor elektrische auto's. Maar dat is wel speciaal voor mensen met een laag inkomen. En die kunnen dan 4.000 of 6.000 subsidie krijgen, euro, voor een tweedehands elektrische auto. En dan denk ik altijd, ja, tweedehands elektrische auto, ja, zit je toch met die accu's? Hoe zit het daar dan mee? Ik bedoel, na verloop van tijd, dan moeten die accu's er een keer uit, dan moeten er nieuw in. En dat is best een bak geld. Dus ja, hoe zit dat dan? Maar goed, in ieder geval, er is 52,4 miljoen beschikbaar. Maar je mag dus niet te veel verdienen. Dus kijk eens even op internet, daar vind je misschien alle informatie. Gaan wij een leuke plaat draaien van Barry Biggs. Rustig plaatje, want misschien zit je net al in je tweede bakkie. En wou je net toch even een gevulde koek pakken uit de trommel? Geniet er even van.

0: Oh, lekker plaatje. Lekker bakkie even naar binnen gegooid. Koekie erbij. Daar houden we toch een beetje van in Nederland. En dat is best wel gezellig. Terwijl je gewoon naar RTV Kripperwaard zit te luisteren. Er is weer een najaarsconcert van muziekvereniging Excelsior 64 in Amersfoort. Dat is allemaal op zaterdagmiddag 10 oktober. Het begint om 2 uur. Hoewel, dan gaat de zaal open. En het begint om 2:30. Het gebeurt allemaal in het gebouw. En de toegang is gratis. Dus u bent van harte welkom. Zet het even op de kalender. Volgende week zaterdag, want het is aanstaande zaterdag alweer 3 oktober. Tijd vliegt voorbij. Voor je het weet zitten we weer in ik wou zeggen de roodboter amandelletters. Maar goed, de staven en dat soort dergelijke dingen. En de speculaars en de mosterpijn is al te koop. Ik zie al diverse winkels. Ik zie al allemaal kerstspullen. Kerstboompies en ga zo maar door. Wat dat betreft, we kunnen het weer lekker gezellig maken in huis. En dat moet u zeker doen. En het is eigenlijk altijd op zijn gezelligst als u RTV Krimperwaard aan hebt staan. Dus dat is nog even een tip die wij geven hier bij RTV Krimperwaard. Een oud plaatje van Smokey.
1: A breathless drive on a downtown street.

0: uit de jaren 70. Je hoort hem hier bij RTV Krimprewaard. Ja, het dorpshuis Lekkerkerk die zoekt nog een paar thuisbakkers voor de bakwedstrijd Heel de Waard Bakt. Dat gaat binnenkort gebeuren allemaal. De bakavonden zijn op maandag 5, 12 en 26 oktober. En maandag 2 november, steeds 's avonds tussen 7 en 10 uur. Hartstikke leuk allemaal. Misschien dat er al een paar zich aangemeld hebben. Nogmaals, ze willen het even vol krijgen. Aanmelden kan via de website van het Dorpshuis Lekkerkerk. www.dorpshuislekkerkerk.nl. Hartstikke leuk allemaal. En dan wordt het heel gezellig allemaal. Dus gewoon even doen. Even aanmelden. Hartstikke leuk. Misschien een boterkoekje maken daar. Of een lekkere taart of wat anders. Misschien wel een beetje in de trance van de tijd van het jaar. Dat je zegt, nou, we doen eens een roomboter amandelletter. Of eens een lekkere sausijzelletter. Allemaal tips hier bij RTV Krimprewaard. Gewoon even doen. Wij gaan Cheap Trick even draaien hier bij RTV Krimprewaard.
1: U pakt een bakje koffie en wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen Krimpenerwaard.
2: RTV Krimpenerwaard.
3: I want you to want me.

Trick. Ja, wij willen u als klant, zeg maar, bij RTV. Als luisteraar en als kijker. En we hopen dat u dat regelmatig doet. Want ja, daar doen we het ook een beetje voor. We vinden het zelf ook heel leuk om te doen natuurlijk. Maar ja, als er niemand zit te luisteren, dan kan ik thuis in de huiskamer ook een cd'tje draaien. En tegen mezelf wat dingen vertellen. Maar dat is een beetje raar allemaal natuurlijk. Dus we zijn blij dat we luisteraars hebben en kijkers. En ja, op RTV Krimperwaard TV gebeurt ook elke dag van alles. En ja, een leuk programma hebben we ook. De Waard aan tafel. Mag daar ook aan meedoen altijd. Dat is heel leuk om te doen. En ja, er zitten nog heel wat mensen achter, luisteraars. Want zeg het wel eens meer, die ziet en hoor je dan niet. Maar er staan toch de mensen die filmen, die de techniek doen en gaan zomaar door. Dus daar zijn we ook heel blij mee dat we die hebben bij RTV Krimperwaard. Ja, als u wel eens langs Haastrecht fietst of rijdt, of vliegt misschien, als je een eigen vliegtuig hebt, lijkt me sterk. Maar goed, het zou kunnen. Dan denk je bij jezelf wel eens een keer ook wel even kijken hoe laat het is, even kijken op de kerktoren. Maar ja, dat kon al bijna 3 jaar niet, want die stond in de stijgers. Want ja, het bouwbedrijf had wat problemen met de gemeente Krimperwaard, want die is eigenaar van de toren. Nou, ze zijn er gelukkig uitgekomen en het toppie staat erop en ook, zeg maar, het, ja, wat is het, een duif? Of een eend of een zwaan. Die staat erop. In ieder geval kunnen we zien waar de wind vandaan komt. Maar ze zijn dus nu bezig met de stijgers weghalen. Dat duurt misschien nog wel even een paar dagen of weken. Maar in ieder geval, ze zijn ermee bezig. En je kan nu zien hoe laat het is. En ze hebben zelfs het carillon alweer een paar keer gebruikt. Dus langzamerhand komt het allemaal weer terug. Het heb even geduurd. Maar we zijn er blij mee. Echt waar. We gaan terug in de tijd. Met de George Baker Selection. Hij woont in Waddinxveen en luistert ook elke dag naar RTV Krimperwaard.

lekker plaatje van de Joyce Baker Selection hier bij RTV Krimpelwaard. Zit ondertussen even naar RTV Krimpelwaard TV te kijken. Dat doen we. Ja, we doen van alles hier tussendoor. Dat is toch wel leuk. Ze waren bezig een filmpje van de opening van het nieuwe gemeentehuis. Hartstikke leuk allemaal. Ik ben er zelf nog niet geweest. Maar als ik eens even een nieuw rijbewijs moet halen of zo, dan gaan we er ook eens even naartoe. Het is hartstikke groot en hartstikke leuk. En heel leuk om te zien. En dat moet u zelf ook even doen. Als je zegt, nou, ik ben er nog niet geweest. Ik wil even zien hoe het er ongeveer uitziet. En hoe dat ging met die opening. Dan kunt u kijken naar RTV Krimpelwaard. Het komt regelmatig voorbij. Schoonhoven. De buurtprofessionals, de vrijwilligers en betrokkenen. En dat zijn diverse organisaties. Die organiseren op woensdag 30 september een wijkschouw door Schoonhoven. En dat is Schoonhoven Noord. Bewoners kunnen die avond meepraten tijdens een koffiepauze op de parkeerplaats bij Supermarkt Plus rechtuit. En men kan dan eens even kijken en even in kaart brengen waar verbeterpunten zijn in de wijk en kansen. Nou, u bent van harte welkom. U bent van harte uitgenodigd tussen 8:30 en 9:00 en het allemaal op de parkeerplaats. Nou, hartstikke leuk wat eruit komt. Zullen wij misschien nog even horen bij TV Krimpelwaard, want we zijn best wel benieuwd. We belden net iemand op en zei, joh, waar is Adrie Oudernes? Ja, die moest helaas vandaag wat anders doen. Volgende week is hij er gewoon weer bij. En aanstaande woensdag is hij er gewoon weer met Goedemorgen Krimpelwaard. En toen zei diegene, keer gelijk even een Franse plaat draaien. Geen probleem. Hier is hij. Charles, er is nog voor. We hebben ze in de bakje staan met Franse muziek. Hier is hij.

Lekker muziekje op de radio bij RTV Krimperwaard. Charles S. Navour. En dance in the old fashioned way. Nou, een beetje stijldansen is best wel leuk. Vroeger in onze tijd, toen we jong waren, ja, dat is alweer een poosje geleden, hoorde dat een beetje bij je opvoeding, een beetje stijldansen. Tegenwoordig gebeurt dat volgens mij niet zoveel meer. Ik moet er nog eens een keertje vragen aan Egbert van der Veen. Want ja, die is ook zo'n promotor. En die organiseert nog eens van die dansavonden. Wel een lekkere quickstepje, even een Engelse wals en een cha-cha-cha en een jive erbij. We gaan het er nog eens een keer even over hebben. We hebben het nog even over een sing-in. Die wordt aanstaande donderdag georganiseerd en georganiseerd in de Albert Schweitzerlaan nummer 2 in Schoonhoven. S'avonds om 7:15. En dat is dan met het koor Amazing. Onder leiding van Rowan van Kanten. En ja, u kan daar gewoon mee zingen dus. Dat is hartstikke leuk. Begint dus om 7:15. En het is een beetje pop, Nederlandstalig en gospel. En misschien denk je bij jezelf, joh, dat is wat leuks voor mij. Dat ga ik ook doen. Ik wil bij dat koor. Nou, die mogelijkheid is er altijd. Dus gewoon even doen. Aanstaande donderdagavond aan de Albert Schweitzerlaan nummer 2 in Schoonhoven. Daar gaat het allemaal gebeuren.

en de Showdown uit de jaren 70. Je hoort hem hier bij RTV Krimperwaard. Hartstikke leuke plaat. Ik dacht, nou, die gaan we nog eens even doen. Ja, we hebben nog een berichtje, luisteraars. Want Radio Midden-Holland, of Omroep Midden-Holland, zo gaat het ooit worden. Het is nou nog natuurlijk RTV Krimperwaard. Maar er zijn natuurlijk diverse omroepen die samengaan. Dat gaat allemaal gebeuren in 2028, als het goed is. Maar er zijn ook een paar omroepen die er eigenlijk bij horen, die er niet mee doorgaan. Dus die vallen een beetje af. Dat is dan Gouda, Gouwstad. En je hebt ook in Montfoort, en dat is Radiostad Montfoort, die gaan dan, ja, die raken dan de vergunning kwijt. En die zijn dan waarschijnlijk alleen nog maar op het internet te horen, denk ik. Maar je hebt bij Radiostad Montfoort, dat doen ze al jaren, hebben ze de Radio Bingo. Nou ja, laat ik er nog even reclame voor maken voor de jongens. Want aanstaande zaterdag 3 oktober houden ze een extra lange Radio Bingo. En dat begint smiddags om 4 uur al en duurt tot middernacht. Er zijn altijd hele leuke prijzen mee te verdienen. En misschien is het wat voor u. Kijk misschien eens een keertje aanstaande zaterdag. Als je denkt s'avonds, joh, ik wil even meedoen. Nou, misschien dat je dan een kaartje of een bingo kaart aan regelen. Ze doen dat al heel lang. Ze zijn hartstikke aardige jongens allemaal. Het is jammer dat ze niet meegaan. Maar goed, dan kan je waarschijnlijk ook geen radio bingo meer organiseren. Dat zat er misschien ook wel achter. Ik weet het niet, maar we gaan het afwachten. In ieder geval, aanstaande zaterdag een hele lange radio bingo. We gaan terug in de tijd met Carly Simon en Jozef Fane om bijna 11:15 bij RTV Krimperwaard.

0: Hoi Simon en Jor, zo fijn.
1: Goedemorgen.
0: Oh, goedemorgen, fijn dat je luistert naar RTV Krimprewaard. We zijn bezig met Goedemorgen Krimprewaard. En we hebben nog wat nieuws over de mobiele milieustraat. Want die komt dit jaar in elke kern twee keer langs. En volgende week gaat hij ook weer, want op 6 oktober staat hij in Gouderak op het Johan Brouckplein. En twee dagen later, op 8 oktober, staat hij in Haastrecht op de Grote Haven. Dus als u nog wat kwijt wil, dan kunt u dat daar brengen. Dan hoef je dat weer niet in Bergambacht te gaan brengen. Dus maak daar gebruik van. Dus 6 oktober, ook altijd weer even kijken op de kalender van wanneer is dat nou ook weer, weet je wel, 6 oktober. Nou, dat is dus volgende week dinsdag. En donderdag staat hij dus in Haastrecht. Houd in de gaten, houd er rekening mee. Doe het gewoon, want dat is altijd gewoon hartstikke goed als je dat doet.
2: Gert van den Berg.
0: Zomerse muziek op de radio. Ja, wat lekker weer deze week.

Diana, dat was Siska Peters hier op de radio. Zomerse muziek. Dus ja, het wordt best aardig weer. Jammer dat we onze weerman nog niet in de uitzending hebben. Maar als hij nog een gaatje hebt, dan belt hij nog even. Dat heeft hij beloofd, luisteraars. Het is alweer 8 minuten voor de klok van 11 uur. De Cranberry Company teelt sinds 2016 cranberries op 10 hectare veengrond bij Gouderak. En Slowfood Groene Hart en Veld Groene Hart. Die organiseren aanstaande zaterdag 3 oktober een rondleiding over de velden. Eigenaar Matthijs Krauwers vertelt over de cranberry teelt in combinatie met natuurontwikkeling. Na afloop is er een proeverij. Aansluitend is er nog de mogelijkheid om te helpen om even de beste te oogsten. De excursie begint om 11 uur en de inloop is vanaf 10:45. De locatie is aan de Gouderakse Tientweg 42 tot 48 in Gouderak. Deelname kost €12, inclusief koffie, thee en een rondleiding en een proeverij. Dus u moet maar eens even kijken, moet u maar even langs gaan. Dus aanstaande zaterdag dus. Het begint om 11 uur en u bent erbij van harte welkom. Gewoon een keertje doen, hartstikke leuk allemaal.

0: Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.
1: Goedemorgen.

0: even terug in de tijd. Dat doen we altijd in dit programma. Beetje oude plaatjes, ook wel wat nieuwe natuurlijk. En we hopen dat u dat een beetje leuk vindt. Van 24 tot en met 30 september is de Week tegen de Eenzaamheid. En ja, daar willen ze graag wat aan doen. En Welzijn Krimperwaard doet dat ook met een Welzijn on Tour. Ze hebben een soort caravannetje. Een karretje met een paar koffiepotten erin. Heel gezellig allemaal. En ze gaan een beetje on tour door de Krimperwaard. En dan kunt u langskomen voor een gezellig gesprek. Het ontmoeten van buurtgenoten, een vraag, een idee. Of gewoon gezellig even een bakkie doen. Waarschijnlijk met een koekje erbij. Heel leuk allemaal. En ze zijn dinsdag 29 september... 's morgens tussen 10 en 12 op het Dorpsplein in Oudekerk. Op woensdag 30 september... van 9 tot 12 uur op de Markt in Lekkerkerk. En diezelfde dag, woensdag 30 september... van 9 tot 12 uur op de Markt in Schoonhoven. Maak daar gebruik van. Dus even lekker een beetje kletsen, hartstikke gezellig. Bakje koffie erbij. En voor je het weet, hebben die weer een paar leuke kennissen erbij. Gewoon doen! We gaan terug in de tijd. Met de Stem Pieters. Op naar het nieuws van 11 uur. Dan zijn we zo weer bij je terug.
1: Yeah. Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye.
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: My girl just told me to...
1: Yeah.

0: programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.

Jimmy Helms bij RTV Kriploaard. I'm gonna make you an offer. You can't refuse. Daarover gesproken. Stond net nog even een beetje op het internet te kijken. Want we hadden er gisteren natuurlijk weer op de tv miljoenenjacht. Daar kijken heel veel mensen naar. En ik kijk altijd even dan om 21:30. Altijd even op het hoekje van de deur buiten. Want wie weet staat hij voor de deur. Gebeurt natuurlijk nooit. Maar je weet het maar nooit. Maar in ieder geval, er was iemand gisteren bezig met een vriendin. En hij gokte een beetje verkeerd. En toen keek die vriendin hem niet zo blij aan. En daar gaat het nu allemaal weer over. Men adviseert hem om te scheiden. En weet ik wat, allemaal gekkigheid natuurlijk. Maar in ieder geval, er wordt gelijk weer over gepraat natuurlijk. Dat heb je gewoon als je met zoiets meedoet en iedereen zit te kijken natuurlijk. Nou, laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Hij heeft in ieder geval meer dan een ton. En daar kan je allemaal hele leuke dingen mee doen. En zij wou graag een paard. Nou ja. Kopen ze toch gewoon een hobbelpaard of zo? Ja, zeg maar wat. We zijn er toch tot de klok voor 12 uur. Muziek en informatie. Ik heb weer het een en ander opgezocht. Dat gaan we er nog even doorheen, Jos. Met wat aardige muziek. Zeg je van, ik heb nog wat mede te delen. Ik wil het even doorgeven. Mail even naar redactie@rtvkrimperwaard.nl. Dan komt het dik voor elkaar. Ik kan ook even bellen naar de studio. 0182-89-0182. En dan zit je hier in de cockpit van RTV Krimperwaard. En ik krijg net door van de thermometer die buiten staat dat 20 graden is. Dus het is niet koud, het is lekker weer. Alleen het zonnetje mis ik nog een beetje. Laten we hopen dat hij nog even komt.

0: echt een leuke plaat. Ja, dat is Douwe Bob. En we draaien speciaal voor Chris. Die zat ook op appen. Wat een leuke plaat, ja. Wat ben je tegen in de nieuwe plaatjes hier bij RTV Krimpen de Waard? We hebben nog een berichtje. Ja, moest even kijken, want de vrijwilligersgroep Krimpen de Waard Oost van Woord en Daad verkoopt violen in diverse kleuren. 14 stuks kosten €9, 28 stuks kosten €17,50. U kunt ze bestellen via het telefoonnummer 06 1387 99 49. 06 13 87 99 49. Die violen worden dan op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober gratis bezorgd in de hele Krimpen de Waard. Dus zal nog maar één keer het telefoonnummer noemen, want je weet het maar nooit. 06 13 87 99 49. En het is van de vrijwilligersgroep Krimpen de Waard Oost van Woord en Daad. Een hele goede groep en die zijn bezig met hele goede dingen. Dus gewoon even doen. Hartstikke leuk allemaal.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Fijn dat je luistert.

Mercedes van jaren geleden. Het ging allemaal over het toch wel een beetje zielige verhaal van Rocky. Je hoort het allemaal hier om 11:15 bij RTV Krimpenwaard. En dat allemaal op FM, op DAB+, en natuurlijk ook nog via internet. Hoe je ook luistert, blijf luisteren naar RTV Krimpenwaard. We hebben nog een berichtje, want op donderdag 15 oktober wordt de banenmarkt XXL georganiseerd. En dat gebeurt in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan woningzoekenden. Nee, werkzoekenden, moet wel goed zeggen. En mensen die eraan toe zijn een volgende stap te maken in hun loopbaan. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 3 tijdsloten. Dat is 10:30, 11:30 of 11:30. En dat kan via de website van het werkcentrum Midden-Holland. Dus kijk even op die website van het werkcentrum Midden-Holland. Het gebeurt dus allemaal op donderdag 15 oktober. Gewoon even doen. Hartstikke leuk allemaal. Een stukje instrumentaal. Dit keer van de Gebroeders Brouwer. Kwam hem tegen. Op de trompet. Vinden heel veel mensen leuk. Gaan we gewoon even doen.

Rosalina. Dat was een nummertje van de Gebroeders Brouwer uit de jaren 70. Toen de tijd stonden deze platen gewoon in de top 40. Je houdt het niet voor mogelijk. Het kon gewoon en het waren ook leuke platen. Dat vond iedereen heel leuk. Had je zo'n LP of singeltje thuis liggen. Hartstikke leuk allemaal. We hebben nog een bericht, want op zaterdag 28 november... is eigenlijk een berichtje voor de kalender. Organiseert de vereniging Vrienden van het Groene Hart... een Bach-concert in de Grote of Bartholomeuskerk in Schoonhoven. Meer informatie kunt u krijgen via de website www.bachmonumentaal.nl. De intree is €17,50.

Plaatje uit 1974, het was de Rock the Boat van de Hughes Corporation hier bij het TV Krimpenerwaard. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard organiseert op 6 oktober aanstaande een informatieavond, een inwonersbijeenkomst eigenlijk. Het gebeurt in de nieuwe polderkeuken in Stolwijk. U kunt dan meedenken en praten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is avonds om 7 uur, best wel vroeg, gelijk na het eten naar Stolwijk, naar de polderkeuken. Je moet jezelf wel even van tevoren aanmelden. Dat kan via de website www.hhsk.nl/aanmeldennajaar. www.hhsk.nl/aanmeldennajaar. En dan kunt u daar gewoon naartoe. Gewoon doen. Hier is Funkus en Kaperen Varen.

0: Kikkers en kaprumvaren. Nou, dat kan wel met het lekkere weer, want het zonnetje is gaan schijnen in Bergambacht. En dan kun je gelijk al zien, de temperatuur is gelijk weer een graad hoger. Het is nu 20 graden hier in Bergambacht. En best wel lekker weer om straks bijvoorbeeld na 12, als het programma afgelopen is, en je hebt misschien een boterhammetje op, even een stukje te gaan wandelen of een stukje fietsen. Dan zeg je misschien, joh, ben op mijn werk. Nou ja, je hebt altijd even pauze. Kun je toch even naar buiten, even frisse neus halen. Dat is altijd best wel even lekker. En zeker als het zulke heerlijk weer is. We hebben nog een berichtje, luisteraars, want op 17 oktober, het is weer een berichtje voor op de kalender. Misschien moet je zo naar de wc, neem even een pen mee. Kan je het gelijk opschrijven. Want dan wordt er een wandeltocht georganiseerd in en om Haastrecht. De afstanden zijn 5, 10 of 15 kilometer. Het startpunt is aan de Provinciale Weg Oost 127 in Haastrecht. De kosten bedragen €5. En de opbrengst is voor de Europa Run 2027. Dus gewoon even noteren. 17 oktober meedoen aan de wandeltocht in Haastrecht. Hartstikke leuk. Gewoon even doen.
1: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd. RTV Krimpenerwaard.

Anderson. Een lekkere country muziek hier op de radio bij TV Kribbelwaard. We hebben diverse programma's. Op maandag hebben we er een. Op dinsdag, s'avonds dan. En op vrijdagmiddag, dus zeker de moeite waard om daar naar te luisteren. De miniatuur spoorbaan in de Stormpolder in Krip aan de IJssel sluit het rijseizoen af. En dat gebeurt op zaterdag 10 oktober. En dat gebeurt met een open dag. Er wordt gereden van 3 tot 5 uur. En na een pauze nog van 7 tot 9 uur. En s'avonds wordt de baan verlicht. Kinderen kunnen zelfs nog een lampion meenemen. En het wordt heel gezellig allemaal. Ook wordt er een spoortafel opgezet met modellen op schaal. Daarnaast zijn er stroomtrekkers en een stroomvrachtwagen te zien. Heel leuk allemaal. De baan ligt bij de halte van de waterbus. Hartstikke leuk. En dat is trouwens ook leuk als je dat een keertje wil. Je zegt, joh, ik wil naar Dordrecht of naar Rotterdam. Ga gewoon een keertje met de waterbus. Je kan meestal je fiets meenemen. Kun je in Rotterdam lekker fietsen of je auto niet te parkeren. Maar in ieder geval 10 oktober dus de afsluiting van het rijseizoen van de Stormpolderrail. Heel leuk, daar kun je met z'n allen op zitten, vooral de kinderen en zo. Maak daar een keertje gebruik van. We gaan Gila even draaien uit de jaren 70 met Bend Me, Shape Me.

Bella en Bend Me Shape Me. Terwijl ik aangestaard word door een jongetje met een klein fietsje, zeg maar, op het schoolplein. Die denkt, wat is die meneer daar aan het doen? Ja, die zit even tegen de microfoon te kletsen. Ja, zo gaat het bij de radio. En anders hoort u me niet. Ja, dat is toch even een vereiste dan. We hebben nog een berichtje van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Want die presenteert vanaf 3 oktober de eerste Nederlandse museale solo-tentoonstelling van de internationaal geprezen Belgische zilversmid David Huke. De tentoonstelling is te zien tot en met 25 april volgend jaar. Misschien dat u eens een keer op internet moet kijken. David Huke. Dat schijnt een hele bekende zilversmid te zijn. En u kunt dus gewoon in het museum gaan kijken tijdens de openingstijden. Die heb ik hier niet bij de hand. Maar als u even kijkt op het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven.nl, dan komt u daar vanzelf achter. Even een goede tip hier bij RTV Krimpenerwaard. RTV Krimpenerwaard. Een volgende plaatje uit de jaren 70 nog maar een keertje. Bodiem. Om 5:30. Bij de BFS of Rabilon.

0: Ja, de achterkant was ook leuk. Brown Girl in the Ring. Bodium op de radio hier bij RTV Krimpraat. Oh, ik dacht dat er gebeld wordt. Ik denk, hé, onze weerman. Maar helaas, het is niet zo. Hij zal het ongetwijfeld heel druk hebben op zijn werk. De bibliotheek Krimpraat houdt aanstaande woensdag 30 september... bij de opening van de Kinderboekenweek 2026... een toneelworkshop voor kinderen uit groep 4 tot en met 8... De activiteit vindt plaats in samenwerking met de toneelvereniging KDO uit Krimpen aan de Lek. Ervaring met toneelspel is niet nodig. De workshop wordt gehouden in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek en duurt van 3 tot 4:30. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via de website van de bibliotheek Krimpraat. En het is dus allemaal aanstaande woensdag. Zeker de moeite waard om dat eens even te gaan doen, want ja... Altijd leuk. En wie weet vind je het wel leuk en ga je het gewoon doen.
1: Fijn dat u bent afgestemd op onze lokale omroep RTV Krimpen en Waard. Luister en geniet van onze muziek en informatie. Dit van maandag tot en met zondag. 24/7.

0: Crisscross Amsterdam. Lekkere muziek. Daar word je wel lekker wakker van. Misschien was je even in slaap gevallen op je stoel. Als je begint thuis zit, je hebt een vrije dag. Je dacht, zit even naar de radio te luisteren. Maar je was even weggezakt. Helemaal niet erg. Wij schudden je wel weer wakker. We hebben nog een berichtje, want aanstaande zaterdag 3 oktober... houdt de Wildbeheereenheid Krimpermaard samen met organisaties uit het buitengebied... de tweede dag van de Wild- en Natuurbeheer. Hartstikke leuk allemaal. Het vindt plaats bij cultureel centrum De Zwaan... en bij de hervormde kerk in Berkenwoude. Gebeurt dus allemaal aanstaande zaterdag 3 oktober. Maak daar gebruik van. Dat wordt hartstikke leuk allemaal.
1: Dit is het geluid uit onze polder, onze gemeente, RTV.

Aha, Pussycat aus Limburg. Leuke plaat. Vroeger traden ze nog wel eens op hier in de regio. Daar zijn we ook nog bij geweest. Hartstikke leuk. Met Hans van E en diverse anderen. Dat ja, zijn altijd leuke dingen, die vergeet je nooit meer. Leuke foto's gemaakt en leuke interviews natuurlijk. En we toen de tijd nog uitgezonden op den Piratenzender waar we toen bij waren. Hartstikke leuk. In Schoonhoven wordt op zaterdag 3 en zondag 4 oktober de 8e editie van een rondje kunst georganiseerd. Tijdens het tweedaagse evenement openen 32 beeldend kunstenaars en edelsmeden spelen hun ateliers voor het publiek of tonen zij hun werk op bijzondere locaties in de stad. Meer informatie kunt u vinden op www.rondjekunstschoonhoven.nl. Gewoon even doen, hartstikke leuk. We gaan Dua Lipa nog even draaien hier om 13 minuten voor de klok van 12 uur alweer. Dat schiet alweer op.

Bij TV Kribbenwaard, jouw nummer 1. Radio, tv en internet. Hartstikke leuk allemaal. We houden je op de hoogte en omlijsten dat wat met aardige muziek en leuke programma's op tv en internet. Dus zeer zeker de moeite waard. Op donderdag 1 oktober is er weer een Repair Café in Theater Concordia in Haastrecht. En wel smiddags van 2:30 tot 4:00. Er is dan ook een historisch café. Ja, lekker een bakkie doen. En ook nog de formulierenfabriek. Als je wat dingen moet invullen en je weet niet helemaal precies hoe het werkt, dan kunnen de mensen je altijd helpen, want ze staan allemaal klaar om u te helpen. En wordt je koffiezetapparaat of je cd-speler gemaakt, doe dan even een klein voortje in de pot. Dan kunnen ze daar weer een snoertje verkopen of een schroevendraaier. Ja, gewoon even doen. Donderdag 1 oktober gebeurt het allemaal. Oh, even terug achterover in je stoel en een beetje mijmeren.

Ja, ja, dat is wel helemaal zo. Het is wel een full world. Alleen, we zouden wat meer vrede moeten hebben. Een beetje gezelligheid, een beetje leuk doen met elkaar. Ja, dat zal best wel leuk zijn. En dan gaan al die prijzen weer eens naar beneden. Dan kunnen we wat meer leuke dingen doen met elkaar. Hupsakee, een beetje leuk en gezellig doen. Dat wordt het nieuwe motto. Gewoon, hupsakee, die Poetin ook, hupsakee. Doe eens een keer wat leuks. Altijd maar zo chagrijnig te kijken. Ik bedoel, wat heb je daar nou aan? En dat oorlog voeren kost alleen maar geld. Een keer toch wel leuker losse bloemen voor kopen. Om eens al je inwoners van het land een bos bloemen te geven of zo. Ja, bedoel maar wat. Fleuren de mensen een beetje van op. Zijn maar wat ideetjes hier bij RTV Krimpermaat. Ik zie net even een berichtje van Roel Nijholt, onze technieker. Die is druk bezig met onderhoudwerkzaamheden. Is zijn schoonvader een beetje aan het helpen. Is ook een soort vrijwilligerswerk. Nou, is hartstikke goed. Want dat heb je als je wat ouder bent. Dan is het altijd fijn als een jong iemand je even komt helpen. Ja, we hebben nog een berichtje, want een beetje extra verkeersinformatie eigenlijk. Want de provincie Utrecht voert tot en met 28 november groot onderhoud uit aan de Emma Ranaldaweg. Dat is de N210 tussen Lopik en Schoonhoven. En dat betekent dat de N210 tussen 3 oktober en vrijdag 6 november afgesloten is voor alle verkeer. Ken er allemaal bij, joh. Ken er allemaal bij. Ze zijn overal bezig, overal staan die borden. Ik kwam afgelopen week ook weer terug. Had ik even opgepast bij mijn dochter. Sta je weer 2 uur in de file. Dan denk ik, ja, je moet gewoon je moet wat leuks gaan doen. Waarschijnlijk in de auto met je vrouw. Maar ik word er altijd een beetje moe van. Maar goed, dat is nou eenmaal zo in Nederland. Waar je naartoe gaat, je staat altijd in de file bijna. Of je moet van Haastrecht naar Bergambacht rijden op de fiets. Dan valt het nogal mee. Maar goed, verder altijd file.

Gilbert O'Sullivan van de man met het petje op. En die zat er achter de piano. En die had heel veel leuke hits in de jaren 70. Dus we hebben er nog maar even eentje gedraaid. Dit was het alweer, luisteraars. Goedemorgen, Krimpraat, op deze maandag 28 september alweer. Ja, de laatste maandag van de maand. Hoe zeg je dat? Nee, maar in ieder geval, volgende week zitten we weer in oktober. Morgen is er ook weer een Goedemorgen Krimpraat met Jos. Allemaal bedankt voor het luisteren. Fijne maandag. Geniet ervan. Blijf luisteren naar RTV Krimpraat. Ik ben er vrijdagmiddag weer tussen 3 en 5 in de infoshow. Fijne dag nog.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art to Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Het is Van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Web, RTV Krimpenerwaard, mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Expo. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30. De intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Ik krimp een baard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de kalender. Op zaterdag 7 november is er een Back to the 80s avond in Café Huis den Hoek in Haastrecht. De aanvang is 's avonds om 9 uur en Jeroen die zorgt voor de muziek. U bent van harte welkom.

0: info.
1: Hulp voor gezinnen. Dag luisteraars, heeft u een laag inkomen en wilt u graag dat uw kinderen gewoon mee kunnen blijven doen met alles? Er zijn verschillende organisaties die gezinnen hierbij helpen. Zoals de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Jarige Job en de Stichting Babyspullen. Meer informatie, kijk op kinderhulp.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.
2: Get on the floor. Put your hands up.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht uit Haastrecht. Dag luisteraars, de protestantse gemeente Haastrecht die organiseert op zondag 4 oktober een avond van muziek, aanbidding en ontmoeting. Dit allemaal onder het motto God ervaren. Het begint om 7 uur 's avonds in de kerk aan de Hoogstraat in Haastrecht. De toegang is gratis, na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Het Dijkfeest Oude Water. Op zaterdag 3 oktober wordt het Dijkfeest Oude Water georganiseerd. Gebeurt allemaal aan de Papekoppenstraatweg nummer 66. Met de buren van de brandweer, DJ Tjeusto en Hollandse Kost. Onder de 16 jaar is er geen toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tjoutkpj.nl. En Tjout schrijf je met een D.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bos Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de omleiding.

0: info.
1: Een bericht van de Haarsterse Kring. Dag luisteraars, de Haarsterse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober het G-festival Krimpen de Waard. Het evenement is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een middag- en een avondprogramma. De G staat voor gelijkwaardig, gezellig en geweldig. Entreeprijs voor zowel het middag- als het avondprogramma, €5 per persoon. Het gebeuren vindt plaats aan de provinciale weg 107B in Haastrecht. De middag is van 4 tot 6 en de avond van 7 tot 9.

0: Regio-info.
1: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Os Mechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon, en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.
2: Get on the floor. Put your hands up.

Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

info. De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.

0: regio-info.
1: De banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan werkzoekenden en mensen die eraan toe zijn een volgende stap in loopbaan te maken. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 9:30 's morgens, 10:30 of 11:30. Dat kan via de website van Werkcentrum Midden-Holland. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie. @rtvkrimperwaard.nl.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Expo. Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkers die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Radio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissche Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan! Wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws. En de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Uit de stapel recent verschenen albums plukken we de mooiste songs voor deze uitzending. Claire Lynch heeft een empty pair of shoes. En dat is een droevig verhaal. Straks Tom Judge's Rambling Gambling Blues. Nathan Evans Fox verraste ons met Higher Loom. Hier is de titelsong.

Hello City Limits, Green Mountain Bluegrass Band, een eerste kennismaking. Alex Miller vindt zich more country than you. Hij kan ook overdrijven. Too much fun is een aardig voorbeeld. Carson Peters kijkt in the mirror. Ja, goede muziek wordt nog steeds gemaakt. Vindt het maar in deze gecompliceerde wereld.

Carson Peters had met Iron Mountain een one-night stand. Emily Scott Robinson heeft een hymn voor de unholy, de ongelovigen onder ons.

I'm tired voor Joe Watt. Bijzondere band als wat Peter Gora's Simplicity. En Waiting on Murphy.

0: Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
2: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
4: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
2: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Morning Moon, een donkere kring om de maan. Maar ook wel rouwverwerking, in dit geval van Ton Dietz. Alvast de voorproefje voor onze Moonsongs volgende week. Welkom terug bij Greenout Country met Jannie en Hans van Dam. Troubles not trouble me. Claire Lynch, Stand By Me, een oude soul hit in bluegrass omgevormd door Green Mountain.

Second Hand Smoke, Alex Miller. Straks Tom Jutts, Rag & Bone. Genoten van zijn optreden in Aalsmeer eerder dit jaar samen met Eric Brace. Jefferson Ross beoefent de Travis-style.

Mountains or You. Een keuze voor Carson Peters en Iron Mountain. Pythagoras en Jack Rabbit. Eerst tijd voor A Little Bit of Shine met Nathan Evans Fox. Reacties: janietkundergezet.nl.

0: Fowlkes?
1: Mountain Fowlkes, Jood. Hij komt uit West Virginia en maakt een naar zichzelf genoemd album. Van Morrison maakte recent een bluesalbum. Deep Lucy mist onze Seasong specials. Eileen Rose, From Away.

Old on Heart, titelsong voor Carson Peters en Iron Mountain. We krijgen een hillbilly hymn van Nathan Evans Fox. Het gaat over okra en cigarettes. Luister en je herkent het verhaal.

Holy Mother Mountain, nogal spiritueel. Tom Jutz. City Limits is het album van Green Mountain Blues Band. Ik ontdekte net dat het een heruitgave is uit 2015, maar voor ons nieuw. Gotta Travel On en Big Skiota. Dit was het weer voor deze keer. Wij zijn Jannie en Hans van Dam en vonden het fijn dat je erbij was. Volgende week zoeken we het nachtleven weer op met Moonsongs.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
4: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
3: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
5: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
3: De partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Hoogste tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian, uw presentator Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
9: Oké, okay,

0: Julian.
1: Julian.
2: Julian.
3: King Julian.
4: Oh, wel Julian.
5: The Outfield met het nummer Your Love. Dit nummer is eventjes in 20 minuten geschreven. Toen was het helemaal klaar. En ze hebben het in het nummer over Jossie. Maar die Jossie die bestaat helemaal niet. Die naam die klinkt gewoon heel erg goed. En daaromheen is toen de verhaallijn verzonnen. Dus als je op zoek bent naar een Jossie uit het nummer Your Love van The Outfield. Dit bestaat niet en is dus volledig verzonnen. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Het is vandaag maandag 28 september. Het is de laatste maandag van deze september. We gaan dan richting de maand waarin de klok weer verzet gaat worden. Maar qua weer merk je er helemaal niks van. Want het gaat morgen gewoon 25 graden worden. Dus het is eigenlijk gewoon nog zomer, terwijl het eigenlijk wel herfst is. Het is show 28 van 2026 en 58 in totaal. Leuk dat je erbij bent. Dit uur heb ik gewoon weer een muziek uit een decennium. Dus we gaan terug naar een bepaald decennium. En dan is de vraag, ja, naar welk nummer stond er op nummer 1 uit dat decennium? We gaan Raad de Artiest spelen. Ik heb de nieuwe Raad de Artiest heb ik klaarstaan. 4 hints die wijzen ernaar. Vraag is, over welke artiest heb ik het? En ook de muziektip. 3 vrienden die begonnen op een keukentafel. En nu bijna elke Europese zaal uitverkopen. BBC Radio 1 die heeft het gelijk al Hottest Record uitgeroepen. En dat hoor je zo meteen. Wie dat is, welk nummer dat is. Maar eerst ander nieuw muziek. Nou ja, nieuw. Het is eigenlijk een soort van nieuwe versie. Zo moet ik het eigenlijk uitleggen. Want op dit moment is Beste Zangers bezig op televisie. En daarin gaan andere artiesten de nummers coveren van anderen. En de Belgische Clouseau die zit daar ook in. Dit seizoen zitten zij erin. En ze hebben een nummer van Zoe Levi hebben zij gecoverd. Het nummer Ik Zing. Nou, geweldige uitvoering, die ga ik zo meteen draaien. Maar eerst nieuws rondom Clouseau. Oh, nogal leuk nieuws. De afgelopen week verschenen opeens op social media allemaal video's waarin bekende Belgen zeiden ik ga. Nou, uiteindelijk blijkt dus dat Koen Wouters 60 jaar wordt volgend jaar. En dat ze een groot concert gaan geven in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Nou, dat is een beetje de arena van Nederland. En het is ook de allereerste Belgische artiest ooit die dus in dat stadion gaat optreden. Onder andere Coldplay en Ed Sheeran hebben daar al een keer gestaan. En nu staat Clouseau daar dus ook. Dus mocht je kaarten willen, dan moet je er snel bij zijn, want het is zo uitverkocht, denk ik. Dit is Clouseau, Ik Zing, een cover van Zoe Levi.

0: Dat was even een radiostilte van deze Lionel Richie. Maar na deze radiostilte veroverde hij toch wel weer Europa opnieuw. Want dit werd best wel een grote hit. Een van zijn grootste hit ooit in Europa, in Nederland. In Amerika niet zo, want dat flopte toen op nummer 70 in de Billboard Hot 100. Maar in Nederland haalde het een zesde positie. En ook in Duitsland en Oostenrijk kwam het uiteindelijk in de top 10 terecht. Dus dat heeft hij goed gedaan. Lionel Richie met het nummer Angel.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: Ja, je krijgt van mij vier hints. En deze vier hints die gaan je leiden naar een artiest. En dan is nu natuurlijk de vraag, over welke artiest heb ik het? En nou, met deze vier hints, als je die goed hebt, dan heb je dus de juiste artiest te pakken. En later in deze aflevering, dan krijg je dus het goede antwoord. En gaan we ook een nummer draaien van deze artiest. Dit zijn de vier hints die je van mij krijgt. Een Ierse rockband. Bestaan deze week 50 jaar. In november komt na 9 jaar een nieuwe album. En een mooie dag. Dat zijn de vier hints. Misschien is die een beetje makkelijk. Maar goed, dat mag ook wel eens een weekje tussen zitten dat die makkelijk is. Nog één keer gewoon de vier hints die je van mij krijgt. Een Ierse rockband. Bestaan deze week 50 jaar. In november komt na 9 jaar een nieuw album en een mooie dag. Dat zijn de vier hints waar je het mee moet doen. Ik denk wel dat je eruit gaat komen, want zo moeilijk is die dus niet. En later in deze aflevering krijg ik het goede antwoord en gaan we ook een nummer draaien van deze artiest. Eerst muziek van andere artiesten, onder andere van Pink. Ik vind dit toch wel een van mijn favoriete Pink-nummers. En dit is misschien ook wel een van mijn favoriete nummers uit 2022, want toen kwam dit nummer uit. Echt een heerlijk disco-anthem. En de titel is een knipoog naar George Michael. Die zong namelijk in zijn nummer Careless Whisper, zong die ooit I'm Never Gonna Dance Again. Nou, dat heeft Pink toen eigenlijk een beetje omgedraaid. En die heeft er toen van gemaakt, Never Gonna Not Dance Again. Dat vond ze ook wel leuk. Ze zei, pak mijn schaatsen, ik doe ze aan. En dan gaan we heerlijk door dit nummer. Dit

0: AC/DC met het nummer You Shook Me All Night Long. Dit is de allereerste single van AC/DC met de nieuwe zanger Brian Johnson. En dit is ook opgenomen eigenlijk enkele maanden na het overlijden van Bon Scott. Dat was dus de eerdere frontman van AC/DC. Die is om het leven gekomen door een alcoholvergiftiging in februari 1980. En toen een paar maanden later kwam dus dit nummer uit, You Shook Me All Night Long.
1: Muziek uit een decennium.
0: Ja, muziek uit een decennium. We gaan zo meteen de computer een decennium laten bepalen. Er kan gekozen worden uit de 70s, de 80s, de 90s, de 0's, de 10s en de 20s. En dan gaan we kijken welk nummer stond er op nummer 1 in de top 40 uit dat bepaald decennium. En dan gaan we dat nummer dus ook draaien. Dus laten we gewoon de computer maar een set geven voor een decennium.
1: Zero's.
0: We gaan terug naar de zero's en we gaan terug naar 6 oktober 2001. We lopen een klein beetje vooruit op de maanden, want het is natuurlijk nog maar 28 september. Maar er stond namelijk Kylie Minogue met het nummer Can't Get You Out of My Head op nummer 1 in de top 40. En dit nummer dat is geschreven en toen uiteindelijk... Het was een beetje moeilijk van wie gaat dit nou doen? Want dit nummer werd namelijk aangeboden eerst aan Sophie Alex Bester. En die heeft het toen geweigerd. En toen pas kwam het uiteindelijk bij Kylie terecht. En het leuke is, er zit een soort van la-la-la hoek. En dat is niet bewust gedaan. Dat is gewoon zo gekomen. Ze waren aan het inzingen en toen vonden ze het leuk om te doen. En toen hebben ze dat er ook gewoon ingelaten. En toen werd het dus ook nog eens een hele grote hit. Het werd een nummer 1 hit in heel Europa. Behalve in Finland dan, maar daar haalde het wel de top 5. En dit was ook de eerste hit, weer een top 10 hit in 13 jaar voor Amerika, voor Kylie. Dus dat is ze mooi meegenomen. Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head, stond op nummer 1 op 6 oktober 2001 in de top 40. De short menu.

0: Dit even. Tiffany Harris, zo heet deze artiest. Ze woont nu op dit moment in Berlijn, geboren in Hamburg. Ze heeft heel lang heeft ze nummers voor anderen geschreven. Bijvoorbeeld voor Tokyo Hotel, Steve Aoki, Offenbach en Alan Forman. En die hebben haar later ook geholpen dus om haar solo carrière op te zetten. Maar ze heeft dus het nummer Vertigo, zo heet het. En dit is dus haar tweede single Vertigo.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: We gaan naar Raad Artiest. Aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij 4 hints. En met deze 4 hints, als je die goed hebt, dan kan je uiteindelijk bij een artiest uitkomen. En dan is nu de vraag over welke artiest heb ik het. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. De 4 hints die je van mij kreeg waren een Ierse rockband. Bestaan deze week 50 jaar. In november komt na 9 jaar een nieuw album en een mooie dag. Dat waren de 4 hints. Nu is natuurlijk de vraag over welke artiest heb ik het. Het was U2. Ik was op zoek naar de band U2. Dat is deze week de Raad de Artiest. Ierse rockband. Ja, Ierse rockband. Daar kan ik niks van maken. Ze bestaan deze week 50 jaar. Dat was eigenlijk bijna niet zo, maar daar vertel ik je straks meer over. In november komt na 9 jaar een nieuw album uit. Dat album gaat heten Carnaval Loose. En de eerste single van dat album dat is ook afgelopen vrijdag uitgekomen. En een mooie dag is natuurlijk hun hit Beautiful Day. Dat waren de hints die je dus leidde uiteindelijk naar U2. En dit nummer, dat heeft ook uiteindelijk de band gered. Want de band stond in 1990 op het punt om te stoppen. Ze hadden een beetje ruzie over welke richting ze eigenlijk wilden in Berlijn. Dit was vlak na de Berlijnse muur. Maar uiteindelijk, met dit nummer bleef de band toch bij elkaar. En bestaan ze dus deze week 50 jaar. Wat had zomaar afgelopen kunnen zijn in 1990. En we zijn deze week, of in ieder geval deze uitzending, wel van het snel schrijven van nummers. Want dit nummer is dan ook weer in 30 minuten geschreven. Ja, ik blijf het knap vinden. Ik doe ze het niet na. Dit is U2 met One als Raad de Artiest van deze week.

0: Björns samen met Lana Del Rey, God Save Our Young Blood. En deze Björns die heeft het nummer geschreven. En die had toen Lana Del Rey al in gedachten, nog voordat hij haar ooit had ontmoet. En toen hij het nummer afspeelde, zei ze, ik heb het gevoel dat ik er eigenlijk al op sta. En toen hebben ze het nummer dus zelf opgenomen. Hebben ze dit nummer samen opgenomen. Björns, Lana Del Rey, God Save Our Young Blood.
1: De muziektip.
0: We gaan naar de muziektip. En de muziektip is een nummer wat nieuw is. Of waarvan ik zeg, nou die moet je zeker beluisteren. Omdat ik hem zo vet vind. Dus daarbij raad ik hem eigenlijk aan. En ik heb er eigenlijk al heel veel getipt. Heel veel aangeraad. En alle andere muziektips die vind je in een Spotify en een Apple Music playlist. Maar eventjes naar gewoonjulian.nl. Als je daar naartoe gaat, dan vind je daar de Spotify en Apple Music playlist. En dan kan je alle andere muziektips nog eens rustig terugluisteren of even de lijst bekijken en je favorieten eruit halen. Deze week heb ik dat van een best wel bijzonder duo of een best wel bijzondere band. Het is geen heel bekend nummer of een hele bekende band. De band is namelijk Kingfisher, zo heet het. En het grappige is dat ze eigenlijk nog niet heel lang bestaan. Ze worden beschouwd als de snelst groeiende Ierse band ooit in jaren. Want afgelopen zomer stonden ze nog op het hoofdpodium van Rock Werchter. En in 2027 spelen ze in heel wat stadions in Belfast en Dublin. En dit nummer gaat over een onbeantwoorde liefde. En de zanger die grapt er eigenlijk over. Grappig dat een band blijkbaar weinig verschil maakt als je iemands liefde wil winnen. Nou, dit nummer dat hebben ze al best wel vaak in 2026 live gespeeld. Lang voordat het uitkwam. Maar nu is het eindelijk het nummer dus ook officieel uit. De muziektip deze week is van Kingfisher met het nummer How Lonely.

Ed Sheeran die zingt eigenlijk over de momenten die hij samen heeft meegemaakt met zijn vrouw Cherry. Het is eigenlijk een persoonlijk portret over een vroege relatie en de herinneringen die hij dus altijd voor altijd wil bewaren. Ed Sheeran met het nummer Camera, en daarvoor hoorde je de muziektip van deze week. Kingfisher, How Lonely en alle andere muziektips zijn dus terug te vinden via gewoonjulian.nl. Ik heb nog twee laatste nummers voor je. Ik heb nog een nummer van Inks met het nummer Beautiful Girl. Dat hoor je zo meteen. Maar eerst hoor je muziek van twee broers. Ze hadden ruzie, ze gingen uit elkaar. En wat eigenlijk niemand verwachtte, of misschien wel. Ze komen dus weer terug voor een reunieconcert. Ja, zo snel, zo kan het gaan. En ze doen een tour. Volgens mij komen ze ook in Nederland. En de kaartverkoop die startte afgelopen vrijdag in ieder geval al voor een paar fans. Die hadden dan een code gekregen en daarmee konden ze dan al kaarten kopen. Maar volgens mij startte de echte kaartverkoop, die startte veel later dit jaar. Ik heb het natuurlijk over Oasis. Straks dus Inks met het nummer Beautiful Girl, maar eerst dus Oasis met Wonderwall. En dan zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Hoi!

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
3: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in, en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
3: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
2: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
4: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
2: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Sally's avondshow.
7: Ik heb er zin in.

0: Jullie luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Rondje kunst in Schoonhoven. Dag luisteraars, zaterdag 3 en zondag 4 oktober, 2 dagen lang, wordt voor de 8e maal het Rondje Kunst gehouden. Tijdens dit 2-daagse evenement in Schoonhoven openen 32 beeldend kunstenaars en edelsmeden hun ateliers of tonen ze hun werk op bijzondere locaties in de binnenstad. Aan de hand van een routekaart komen bezoekers langs de opengestelde plaatsen. Alle informatie lees je op rondjekunstschoonhoven.nl. En de tour is op beide dagen 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkers die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vliste Zangers en Atje. U kent hem nog wel, van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info.
1: Een muzikaal bericht uit Haastrecht. Dag luisteraars, de protestantse gemeente Haastrecht die organiseert op zondag 4 oktober een avond van muziek, aanbidding en ontmoetingen. Dit allemaal onder het motto God ervaren. Het begint om 7 uur 's avonds in de kerk aan de Hoogstraat in Haastrecht. De toegang is gratis, na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.

0: Regio-info.
1: Een pubquiz in Haastrecht. Dag luisteraars, op vrijdag 9 oktober voor de liefhebbers... de Concordia Pubquiz in Theater Concordia in Haastrecht. Beginnen we 20:30 en de kaarten die kosten €35 per team. Te bestellen via theaterconcordia.nl en daar tref je ook alle informatie. Veel plezier op vrijdagavond 9 oktober.

0: care forever be unrest with all the demons I possess.
1: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: regio-info.
1: Het Dijkfeest Oude Water. Op zaterdag 3 oktober wordt het Dijkfeest Oude Water georganiseerd. Gebeurt allemaal aan de Papekoppenstraatweg nummer 66. Met de buren van de brandweer, DJ Tjeusto en Hollandse Kost. Onder de 16 jaar is er geen toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tjoutkpj.nl. En Sjout schrijf je met een D.

0: Info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprawaard.nl.